woning. Op het stadhuis van Oostende was er gisteravond een inburgeringsceremonie. Daar kwamen mensen bijeen die succesvol de cursus Nederlands en maatschappelijk oriëntatie volgden. Ze kregen een inburgeringsattest. Vandaag legt Jessie Salembien uit Oostende de eed af als federaal parlementslid voor Vooruit. De voormalige schepen uit Koekelaren volgt Jeroen Soete op, die plots ontslag nam om persoonlijke redenen. Salembien zal in het parlement dossiers over consumentenzaken, KMO's en de Noordzee opvolgen. Ze dient binnenkort haar eerste wetsvoorstel in rond online gaming. De Versluisgroep zal in Miami de Bugatti Residences realiseren. Het gaat om een exclusieve woontoren van 220 meter hoog. Er komen 183 residenties. Het is een groot buitenlands project van $650 miljoen voor de groep die zijn oorsprong kent in Bredene. Begin volgend jaar zal Middelkerke opnieuw prominent in beeld komen in het nieuwe seizoen van Like Me. Voor de populaire jongerenreeks is de kustgemeente al jaren het decor. Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere uitbating van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

geeft en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

labijzen. Onze vertreffen pest het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Klaasters. Breken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu

geen nu, club dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de G is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd.

0: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Radio

Tot 30 september kun je tijdens de openingsuren van de bibliotheek naar de expo van de Theateracademie. De Theateracademie Oostende van VZW Ithaca organiseert al meer dan 7 jaar maandelijks lichaamsgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Nu hebben ze er ook een foto-expo over gemaakt.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regionieuws.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Dat besliste minister Jo Broens. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen

0: Romina van Horen.
1: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe.
0: De rozenvilla in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. De tijd dringt, want tegen de zomer van 2027 moet de villa, op bevel van de rechter, in orde gesteld zijn. Meer Noordzee-regio-nieuws over een uur.

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
3: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
2: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
2: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
3: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
2: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
3: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
2: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
3: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
2: Het is echt wel een heel grote verandering.
3: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
2: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
3: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. Nieuwpoort bouwt een nieuw buitenzwembad. Dat komt ernaast het bestaande zwembad. Uit een bevraging van 600 inwoners bleek dat er nood was aan een buitenzwembad. Tussen 1960 en 2000 had Nieuwpoort ook een openluchtzwembad in het Leopold II-park. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Rond deze tijd begint op de luchthaven van Charleroi een staking bij de luchtverkeersleiders. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. De luchtverkeersleiders leggen daarom vanaf vandaag

0: leven. Mentaal, als je je vriendin waarmee je al jaren optrekt, je pees ziet rondlopen of zo tijdens de exodus of zo, dan deed dat wel pijn.
1: De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zoual Demir. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist door de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt ook voor scooters en bromfietsen. Elke eigenaar kan maar één voertuig in aanmerking laten komen. Het zou in totaal om zo'n 14,5 miljoen voertuigen gaan. En sport, Tiger Woods is opnieuw gespot op een golfbaan. Hij veroorzaakte een half jaar geleden een zwaar verkeersongeval, waardoor hij gestopt was met golfen. Maar nu zijn er dus beelden opgeroken op Instagram van Woods op een liefdadigheidstoernooi in de VS. Of hij echt van plan is om een comeback te maken, dat is nog niet duidelijk. En dan nog dit, een bijzondere ontdekking door onze Belgische sterrenwacht, want wetenschappers ontdekten een herboren ster. Wetenschapper Peter van Hoof van de sterrenwacht legt uit wat dat is.
2: Dat is een ster buiten kernreacties in het centrum van de ster bijna afgelopen zijn, die dus bijna geen energie meer produceert. En dan helemaal op het einde dan opeens toch nog een keer weer opleeft en dus ook een stuk helderder wordt, veel helderder wordt. En wat ze heel belangrijk maakt is dat ze dus heel, heel snel evolueren. We kunnen dus in real time kunnen we volgen die evolutie van die ster.
1: Het is erg zeldzaam dat zoiets gebeurt. Het is nog maar de tweede keer waargenomen. Opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
1: Zet de Ros aan poot over zullen.
0: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
1: Je mag je bij de stoven vlokken.
0: Het Oostends dialect.
1: Het koolweetje. De Oostende is dit putterschutte.
0: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
1: Je jokke perretje, van hier tot aan mijn sterretje. Van hier tot aan de markt, het is geen kart.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Sander.
1: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
2: Radio

0: Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Koolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo zal voorzien in Astropolis. Deze kan gratis bezocht worden met een standaard toegangsticket. De kunstenaar houdt ook een voordracht over het thema en dat op zaterdag 24 oktober om 7 uur. De voordracht bijwonen kost 6 euro. Of hoe kunst en wetenschap soms hand in hand gaan. Info en tickets, astropolis.be.
1: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou

0: uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De roze villa in de duinen van Draverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Op het stadhuis van Oostende was er gisterenavond een inburgeringsceremonie. Daar kwamen mensen bijeen die succesvol de cursus Nederlands en maatschappelijk oriëntatie volgden. Ze kregen een inburgeringsattest. Vandaag legt Jessie Salembien uit Oostende de eed af als federaal parlementslid voor Vooruit. De voormalige schepen uit Koekelaren volgt Jeroen Soete op, die plots ontslag nam om persoonlijke redenen. Salembien zal in het parlement dossiers over consumentenzaken, KMO's en de Noordzee opvolgen. Ze dient binnenkort haar eerste wetsvoorstel in rond online gaming. De Versluisgroep zal in Miami de Bugatti Residences realiseren. Het gaat om een exclusieve woontoren van 220 meter hoog. Er komen 183 residenties. Het is een groot buitenlands project van $650 miljoen voor de groep die zijn oorsprong kent in Bredene. Begin volgend jaar zal Middelkerke opnieuw prominent in beeld komen in het nieuwe seizoen

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De ambassadeur van de Ostend Nightrun is Mohsin Abbas. Mohsin, je bent Oostendenaar, maar waarom ben je ambassadeur van die Nightrun?
3: Well, eigenlijk zijn er al een aantal redenen voor. Ten eerste, sporten is gezond. En als ik mensen kan motiveren om te gaan lopen in mijn stad, Oostende, met zo'n prachtig uitzicht, iets toch wat dat uniek is, in Vlaanderen bij een run, ja, dan motiveer ik heel graag mensen om dat te doen. En een andere reden is uiteraard de sociale doelen die ze steunen. Een van de sociale doelen, VZW De Katrol, ben ik ook ambassadeur van. Ik heb zelf twee zoontjes, dus als we een duwtje in de rug kunnen geven van kindjes om hun studies beter af te werken, dan doe ik dat met plezier. En natuurlijk, als Oostendenaar, als een organisatie die zich inzet voor de goede doelen en ook sporten motiveert, ja, dan vind ik dat een match made in heaven.
2: Ik kan me voorstellen dat ze jou als bekende Vlaming vaak vragen voor goede doelen en acties en promoties en zo. Hoe reageer je daarop?
3: Wel, eerst en vooral, als ik kan en het past in mijn agenda, probeer ik daar altijd wel een combinatie in te vinden. Maar het is zodanig, die afstand ook altijd. Maar als het in Oostende is, dan heeft dat natuurlijk wel ergens een link met mij als Oostendenaar. En draag ik heel graag mijn steentje bij. Ik heb wel een aantal organisaties waar ik voor goede doelen ook speel in een andere gemeentes. Maar ik kan uiteraard niet op alles ja zeggen. De agenda moet het ook toelaten. Maar zeker als het gaat over kindjes, ik ben zelf jonge papa. Dat ligt me wel nauw aan het hart. Dus als er doelen zijn waar we kindjes een betere toekomst kunnen bieden, dan is dat wel een extra motivatie om het wel te doen.
2: Je bent ambassadeur van die Ostend Nightrun, maar ga je ook meelopen?
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen, maar de bedoeling is zeker om mijn naam te gebruiken, om meer mensen te motiveren om in te schrijven. En daar ga ik me heel hard voor inzetten. Ga ik ook grappige filmpjes maken. En bij deze is dat al een mooie start met dit interview van Schrijf je nu in.
2: Bedankt voor het gesprek, Mohsin Abbas.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust.

0: Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat, over mensen met dementie in een vertrouwde omgeving. De portretten tonen niet wat iemand met dementie verliest, maar vooral wie de persoon is en blijft. De expo met foto's van Nathan de Buschere is nog tot eind september te bezichtigen in de nieuwe gaanderijen op de Zeedijk.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je...

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Dat besliste minister Jo Broens. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Geluidsmetingen en piekgeluiden worden periodiek geëvalueerd. In Oostende is de gemiddelde prijs voor een woning die te koop staat 310.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van Estimos, op basis van meer dan 1000 panden. De gemiddelde prijs voor een appartement in de Badstad is 270.000 euro. Oudenburg koopt een stuk landbouwgrond en zal het omvormen tot bos. Burgemeester Romina van Horen.
2: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stuk kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe.
1: De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. De tijd dringt, want tegen de zomer van 2027 moet de villa, op bevel van de rechter, in orde gesteld zijn. Meer Noordzee-regio-nieuws over een uur.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Yo, what's up? Hier mijn Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
2: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Servaas Buisgaard.
4: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.

0: vandaag aan de kust eerst nog zon. Deze namiddag toenemende bewolking met doorheen deze namiddag geleidelijk meer kans op regen. Maxima aan de kust rond de 17 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen vrijdag blijft het wel droog.
1: I've heard people say that too much of anything is

Spa, hier binnen is het veilig. Ik leer Frans en Engels van het zest. Als speel, programmeren en beleggen. We kan je nog meer gewenst? Geen zinnen, dus verbrand ik niet. Geen kanker aan mijn vel. Geen gasboete.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Romeria naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Geende Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Zaterdag en zondag viert het Landbouwweekend zijn 25e editie op de zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag. Ja.

0: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
1: Radio Noordzee. Goedemorgen.
2: Noordzee.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. Nieuwpoort bouwt een nieuw buitenzwembad. Dat komt ernaast het bestaande zwembad. Uit een bevraging van 600 inwoners bleek dat er nood was aan een buitenzwembad. Tussen 1960 en 2000 had Nieuwpoort ook een openluchtzwembad in het Leopold II-park. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
3: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000 euro. Hoevalize, dus de duurste gemeente, en daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
2: Vooral Vres-sur-Semois in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic of Dennis Bourkas mag de gevangenis verlaten met een enkel band, ten laatste volgende week. Dat schrijft het Nieuwsblad. Bourkas werd eerder dit jaar in beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor belaging en verspreiding van naaktbeelden. Voor verkrachting ging hij vrij uit. Bourkas heeft 22 van zijn 36 maanden in de gevangenis gezeten. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen. Dat zegt voorzitter Sammy Mehdi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier Bart De Wever moet de komende weken 10 miljard euro vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
4: Hij zegt ja de vorige keer met de centenindex, wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sammy Mehdi, zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
2: Volgens CD&V moet dat een besparing van 300 miljoen euro opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Medio ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Op de luchthaven in Charleroi is de staking van de luchtverkeersleiders begonnen. Die startte gisteravond om 10 uur en duurt tot 8 uur vanmorgen. Maar ze doen dat wel elke dag tot 10 oktober. Daar worden mogelijk zo'n 800 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders eisen hogere nachtpremies, maar het overleg daarover zit muurvast. Noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De

0: Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het droger bij 19 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Goedemorgen, we hebben het op deze donderdag tot 9 uur onder meer over de Oostendse luchthaven, een stuk bos in Oudenburg en de Rozenvilla in de Duinen.

0: Nieuws en info.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Dat besliste minister Jo Broens. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Geluidsmetingen en piekgeluiden worden periodiek geëvalueerd.

meer kleur geven, oude dat grijs is. Dat is wat veranderen van space is. Leven in een klein appartementje alsof dat de paleis is. Dat is wat een andere kijk is. En zo kan ik drijven alsof de zee mijn lijf is. Ik heb en ik vloed mee met de getijen. Als je vraagt hoe dat het moet, dan zeg ik dat het gelijk is. Maar eigenlijk zit ik vast.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
5: 059 70 27 27.
4: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
6: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
7: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/kiem.

0: Nieuws en info.
1: De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning.

0: Nieuws en info.
1: In Oostende is de gemiddelde prijs voor een woning die te koop staat 310.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van Estimos, op basis van meer dan 1000 panden. De gemiddelde prijs voor een appartement in de Badstad is 270.000 euro.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Radio Noordzee.
6: Thuis aan de kust.
7: Noordzee.
8: Iedereen luistert.

Vandaag aan de kust eerst nog zon. Deze namiddag toenemende bewolking met doorheen deze namiddag geleidelijk meer kans op regen. Maxima aan de kust rond de 17 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen vrijdag blijft het wel droog.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat we zeiden van, kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
2: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
3: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
4: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: De roze villa in de duinen van Draverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Op het stadhuis van Oostende was er gisteravond een inburgeringsceremonie. Daar kwamen mensen bijeen die succesvol de cursus Nederlands en maatschappelijk oriëntatie volgden. Ze kregen een inburgeringsattest. Vandaag legt Jessie Salembien uit Oostende de eed af als federaal parlementslid voor Vooruit. De voormalige schepen uit Koekelaren volgt Jeroen Soete op, die plots ontslag nam om persoonlijke redenen. Salembien zal in het parlement dossiers over consumentenzaken, KMO's en de Noordzee opvolgen. Ze dient binnenkort haar eerste wetsvoorstel in rond online gaming. De Versluisgroep zal in Miami de Bugatti Residences realiseren. Het gaat om een exclusieve woontoren van 220 meter hoog. Er komen 183 residenties. Het is een groot buitenlands project van $650 miljoen voor de groep die zijn oorsprong kent in Bredene. Begin volgend jaar zal Middelkerke opnieuw prominent in beeld komen in het nieuwe seizoen van Like Me. Voor de populaire jongerenreeks is de kustgemeente al jaren het decor. Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere uitbating van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: BSN Info.
1: Oudenburg koopt een stuk landbouwgrond en zal het omvormen tot bos. Burgemeester Romina van Horen.
2: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stuk kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Schatje.
4: Ja?
3: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
4: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
3: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja.
4: Zeg dat dan, hè.
3: Ik zeg het toch.
4: Kom eens hier, weg.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Radio Noordzee.

0: nieuws en info.
1: Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang.

0: Noordzijd Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt de Filmclub 62 de film Romeria naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Zaterdag en zondag viert het Landbouwweekend zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Nieuws en info.
1: Vandaag legt Jessie Salembien uit Oostende de eed af als federaal parlementslid voor Vooruit. De voormalige schepen uit Koekelaren volgt Jeroen Soete op, die plots ontslag nam om persoonlijke redenen. Salembien zal in het parlement dossiers over consumentenzaken, KMO's en de Noordzee opvolgen. Ze dient binnenkort haar eerste wetsvoorstel in rond online gaming.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be. Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27 voor vervoer in en buiten de stad 24 uur per dag. Taxibond Oostende, ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen, dat is de Taxibond bellen 059 70 27 27.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust eerst nog zon. Deze namiddag toenemende bewolking met doorheen deze namiddag geleidelijk meer kans op regen. Maxima aan de kust rond de 17 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen vrijdag blijft het wel droog.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Dat besliste minister Jo Broens. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Geluidsmetingen en piekgeluiden worden periodiek geëvalueerd. In Oostende is de gemiddelde prijs voor een woning die te koop staat 310.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van Estimos, op basis van meer dan 1000 panden. De gemiddelde prijs voor een appartement in de Badstad is 270.000 euro. Oudenburg koopt een stuk landbouwgrond en zal het omvormen tot bos. Burgemeester Romina van Horen.
2: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stuk kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe.
1: De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. De tijd dringt, want tegen de zomer van 2027 moet de villa, op bevel van de rechter, in orde gesteld zijn. Meer Noordzee-regio-nieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren.
3: En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Een droom heeft geen houdbaarheidsdatum. Goeiemorgen.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Het project High Five strijkt dit schooljaar neer in Ettelgem. Burgemeester Romina van Hoorn, wat is dat project?
3: Wel, het is eigenlijk een mobiliteitsproject waarbij we de allerjongsten, maar ook hun ouders, die naar school gaan dagelijks, toch willen motiveren om dat meer te voet of met de fiets te doen. Het is een project waarbij dat mensen die dat actief doen eigenlijk ook kunnen een high five scan doen, dus kunnen aan een high five paal een stem gaan uitbrengen. En op dat moment kunnen ze punten verzamelen om tegen het einde van het schooljaar met hele leuke gadgets of gratis toegangstickets eigenlijk hun inspanningen te laten belonen. We gaan daar nu voor terecht in Ettelgem, waarbij dat we de vierde school hebben die aan de beurt is voor dit project. En ook daar hopen we op een groot succes voor dit traag verkeer te mobiliseren.
2: High Five is dan bij alle scholen geweest, in alle regio's in Oudenburg. Hoe ziet u de toekomst?
3: Wel, we willen blijven inzetten op veilige schoolomgevingen. Daarom hebben we ook richting 1 september heel wat schoolmaatregelen getroffen. We hebben aan iedere schoolomgeving bijkomende infrastructuur voorzien. In de toekomst willen we kijken of er gelijkaardige initiatieven zijn die ook dergelijke ambities nastreven, zijnde dat traag verkeer. We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Volgend schooljaar dan komt er eventueel een nieuw project.
3: Ja, dat zijn we volop aan het onderzoeken, hoe dat we die trage verkeer nog meer kunnen stimuleren aan de schoolomgevingen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Sa, ik zou toch haar een keer voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch niet. Ja. Kom eens hier en weg.
1: Ja.
3: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
7: Thuis aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Iedereen luistert.
10: Houd je vast, ontgroene van het gras.

Vandaag aan de kust eerst nog zon. Deze namiddag toenemende bewolking met doorheen deze namiddag geleidelijk meer kans op regen. Maxima aan de kust rond de 17 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen vrijdag blijft het wel droog.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. Nieuwpoort bouwt een nieuw buitenzwembad. Dat komt ernaast het bestaande zwembad. Uit een bevraging van 600 inwoners bleek dat er nood was aan een buitenzwembad. Tussen 1960 en 2000 had Nieuwpoort ook een openluchtzwembad in het Leopold II-park. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De overheid heeft vorig jaar bijna 15 miljoen euro ingehouden bij de ziekenfondsen, omdat ze niet genoeg presteerden. En dat bedrag stijgt elk jaar, blijkt uit cijfers van het RISIF in de krant De Tijd. Sinds 2022 kan de overheid tot 20% van de administratiekosten inhouden. Als ziekenfondsen te laat zijn met uitkeringen of terugbetalingen bijvoorbeeld, of als ze intern te weinig controleren op misbruik. 9 Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie, door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn, waardoor ze dus ook belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen, Helchteren en Zelzaten. Burgemeester Brent Meuleman reageert voorzichtig positief.
3: We zijn een kleine gemeente waar kanaal, E34, R4 allemaal samenkomen op een paar vierkante kilometers met een hoge bevolkingsdichtheid. Wel, ik vind het heel belangrijk dat een overheid die dergelijke projecten trekt, financiert, ondersteunt, maar ook de keuzes bepaalt. Maar dat gaat ook verder. Postkantoren, bankkantoren, noem maar op. Waar gaan we in de toekomst welke voorzieningen hebben?
2: De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen, bijvoorbeeld. En de Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. Ze gaat van 3,75 naar 4%. Ook de Europese Centrale Bank verhoogde de rente al vorige week. Ze doen dat omdat het leven te snel duurder wordt, zegt geldexpert Chris Sugira.
4: Door de oorlog in Iran is de prijs van olie gestegen en het zorgt dus voor hoge energieprijzen en dus meer inflatie. Dus moet de rente opgetrokken worden. Hoe hoger de rente, hoe duurder het wordt om te lenen en dus hoe minder het geld kan rollen. En daardoor zou de inflatie in theorie moeten afkoelen.
2: President Trump is niet te spreken over die renteverhoging. Volgens hem houdt het de economie tegen en is het vooral bedoeld om hem tegen te werken. Grijs vandaag, eerst nog meestal droog, na de middag regen in het centrum en in het westen bij 18 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar wel zo goed als droog en 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Luister naar Ostend is Music bij Radio Noordzee en verneem alles over de Ostendse muziekscene. Frank Verman vertelt over de artiesten, platen, concerten en de

0: verhalen achter de nummers. Ook opvallende feiten en uiteraard de muziek komen aan bod. Je hoort het in Ostentis Music bij Radio Noordzee. Elke weekdag, 's middags om 14:15 en 's avonds om 19:15.
1: Ostent is Music. Verhalen over de lokale muziekscene.

0: Dit is het Oostends dialect. Vandaag, Roland, het woord rekensteker. Ik ben benieuwd.
1: Ja. Het Nederlands reeks voor serie en bijvoorbeeld een gehele reeks houdt verband met het tot Zuid-Nederlands verguisde reek. West-Vlaams reken. Een hele reken. Een lange rij. Toen we heel klein waren, nog in het schietschooltje zaten, mochten we wel eens in een lange rij gaan staan. En daarbij werd dan gezongen: lange, lange reken, potjes en pannetjes breken, wie zal dat betalen, al de kindertjes tezamen. Met reken zijn onder meer gevormd achterreken en te reken. Achterreken is na één. Sommigen gebruiken te reken als opeenvolgend, anderen als terzelfde tijd. Dat zal wel zijn omdat te reken in de eerste plaats betekende vlug na elkaar. Vandaar te reken als te horen. En wat denken jullie van de volgende zijspreuk, waarin je te reken kunt vervangen door te horen eventueel? Als het komt al te reken, zei de Niepoortse visscher. En het lag het wisschepen in de haven. Een reken is natuurlijk ook een rij huizen. Ze woonde het zie in onze reken. Ze woonde in onze straat. En een reken achter het wie ze had maken, is roddelen, kwaad spreken over iemand. Zeker mooi is de volgende uitdrukking met reken en met de betekenis een eindeloze rij. Het was een reken van de kliethagen. Wat in het Nederlands zou klinken, het was een rij van een kleihaag. Om te eindigen dit nog. En we hebben het over diertjes die wel eens onder een gazon durven te verwijlen, met name de mollen. In het Oostens met de Saksische meervouds is mols. Er zijn er die een hoopje aarde weten tevoorschijn te toveren, dat zijn de opstekers. Die mollen die een lange gang achterlaten zijn dan de rekenstekers. Bij de mollen zijn er dus opstekers en rekenstekers.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.

zo en geel. Ik zeg, zie je in het hotel? Chauffeurs waarom? Zeg, shame your money. Ik zeg, zijn te piek. Ja, maar dat is echt wat hier, dat is ook niet. Momento. Loop me zo te voeten door het dorst in de Queens. En kijk stof.

van een stroten, een stieve grote stroten. Ik sta niet hier in het midden van een stroten in New York. Ik zie niet nog maar juste, nog maar juste in New York. Zou je me geloven, ik zie mijn geld al kwijt. Zamp in nog een zij, wordt dat gewoon in het hotel. Ik wil dus juste dat je wilt, maar pas op voor je geld. Of en toch?

Zeg, juffer, alsjeblieft. Ik heb misschien wel hoest, maar het is alleen niet te tel. Ik heb vier kinderen en een vrouw en stort toeken en geen geld. Momento. Momento.

0: Marvin toch.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
2: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/kiem.

0: Sander.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Een hele goeiemorgen.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg. 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende. Vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: De roze villa in de duinen van Draverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Op het stadhuis van Oostende was er gisterenavond een inburgeringsceremonie. Daar kwamen mensen bijeen die succesvol de cursus Nederlands en maatschappelijk oriëntatie volgden. Ze kregen een inburgeringsattest. Vandaag legt Jessie Salembien uit Oostende de eed af als federaal parlementslid voor Vooruit. De voormalige schepen uit Koekelaren volgt Jeroen Soete op, die plots ontslag nam om persoonlijke redenen. Salembien zal in het parlement dossiers over consumentenzaken, KMO's en de Noordzee opvolgen. Ze dient binnenkort haar eerste wetsvoorstel in rond online gaming. De versluisgroep zal in Miami de Bugatti Residences realiseren. Het gaat om een exclusieve woontoren van 220 meter hoog. Er komen 183 residenties. Het is een groot buitenlands project van $650 miljoen voor de groep die zijn oorsprong kent in Bredene. Begin volgend jaar zal Middelkerke opnieuw prominent in beeld komen in het nieuwe seizoen van Like Me. Voor de populaire jongerenreeks is de kustgemeente al jaren het decor. Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere uitbating van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
2: En er gaat eigenlijk op de Elisabethlaan op verschillende plekken worden bekeken wat dat de beste plaats is om een voetgangers- en fietsers-tunnel te maken onder de Elisabethlaan.
3: Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
4: Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Gids Katrijn Kompernol, u hebt destijds een werkje geschreven over de begraafplaats Stuiverstraat. Aan de ingang staan daar twee kunstwerken, monumenten. Wat kunt u ons daarover vertellen?
2: Ja, de eerste beelden die je ziet wanneer je binnenkomt, dat zijn dus de pleuranten van Geo Verbank. Pleuranten, dat zijn treurende figuren die ook reeds in de middeleeuwen naast begraafplaatsen, naast graftombes werden geplaatst. Geo Verbank is trouwens de vader van architect Karel Verbank die hier in Oostende woont. Het zijn beelden van 2,5 meter hoog in een art deco stijl. Ze zijn dus heel gestileerd en zeer lineair en die beelden hebben ook een naam. De naam van de beelden is Droefheid eigenlijk. Het is een beeld dat hij verschillende keren heeft uitgevoerd, ook op andere plaatsen eigenlijk. De kunstenaar Geo Verbank was in zijn tijd een vrij bekendste kunstenaar die niet alleen in België, maar ook in andere landen heeft tentoongesteld en die ook de tweede prijs heeft gewonnen in wat men toen nog noemde de Prijs van Rome in 1909. Een van de bekendste prijzen voor beeldhouwwerk van die tijd eigenlijk. En net daarna zie je dan de vier gedenkzuilen die daar opgericht zijn voor de vissers die omgekomen zijn en van wie het lichaam niet teruggevonden is. Dat heten we dus het vissersmonument. De eerste twee gedenkzuilen zijn van 1937 en in 1956 werden er twee nieuwe zuilen geplaatst omdat er plaats tekort was om alle namen te noteren.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

alles van jou is lastig. Voor een controlefreak gelijk ik. Het is elke dag weer loslaten. Nee, niet alles, maar toch wel weer een stik. Ik wil niet verzanden in onverschilligheid. Ik wil niet dat niks met mij raakt. Doen alsof dat me nog niet kan

al langer niet meer. Door die bergen, van jong op de grond. Van op de kassen tot van achter in mijn hoofd. Overal slingert er wel iets rond. Soms is het een beetje gladder en kun ik niet pakken. Of zo licht dat weggooit met de wind. Soms bluft het lange plan en verdwijnt het zelfs niet als de zonne schijnt.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
3: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
2: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
2: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
3: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Goedemorgen.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee.

0: Paremet Moustache.
1: Ja, ik kan die verleden weken om een uur dokter geweest. En hij zei, Jean-Marie, zei, kan je langer niet meer gezien? Ik zei, ben ik kan ziek geweest? Ja, zei, hou kom, blijf ik er een beetje serieus. Was hij er? Ik zei, hier is het, de rechterkant van mijn maag. Hij duurde zo op mijn lever. Amai, zei hij. Zei, wat drink je? Ik zei, ik weet niet wat hij stond.
0: Mopperen met moustache.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Dat besliste minister Jo Broens. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Geluidsmetingen en piekgeluiden worden periodiek geëvalueerd. In Oostende is de gemiddelde prijs voor een woning die te koop staat 310.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van Estimos, op basis van meer dan 1000 panden. De gemiddelde prijs voor een appartement in de Badstad is 270.000 euro. Oudenburg koopt een stuk landbouwgrond en zal het omvormen tot bos. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stuk kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe.
1: De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. De tijd dringt, want tegen de zomer van 2027 moet de villa, op bevel van de rechter, in orde gesteld zijn. Meer Noordzee-regio-nieuws over een uur.

Sport voor Iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, de drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Zaal ten Stuyver.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Een eigen huis. Een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
2: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
1: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
2: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
2: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
2: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
3: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Met een hart voor Oostende.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Op zaterdagavond 19 september komt Kamagurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat we zeiden van, kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
2: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
3: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
4: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. Nieuwpoort bouwt een nieuw buitenzwembad. Dat komt ernaast het bestaande zwembad. Uit een bevraging van 600 inwoners bleek dat er nood was aan een buitenzwembad. Tussen 1960 en 2000 had Nieuwpoort ook een openluchtzwembad in het Leopold II-park. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Canada wil intensiever samenwerken met Europa. Dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
3: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
2: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op 3 nooit resultaten te zien. Naomi Rulus van Acerta legt uit.
4: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu, met de arbeidsmarkt van vandaag, dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
2: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. In Sint-Jans-Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een voertuig uitgebrand, mogelijk na een ontploffing. Dat zegt de brandweer. Zij konden voorkomen dat het vuur oversloeg op enkele huizen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vorige nacht zeker 18 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones, dat meldt de burgemeester. Volgens hem werden opnieuw huizen van gewone burgers aangevallen en dus geen militaire doelen. Ook in andere delen van Oekraïne sloegen Russische raketten en drones in, onder meer op spoorwegen. En rode duivel Leandro Trossard moet afhaken voor de Europa League-wedstrijd van zijn ploeg Besiktas tegen Marseille vanavond. Hij is geblesseerd. Volgens Turkse media is het wel niet zo erg. Trossard zit morgen wellicht in de eerste selectie van onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel voor de Nations League-wedstrijden van de Duivels eind deze en begin volgende maand tegen Italië, Frankrijk en Turkije. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen, maximaal rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag geleidelijk droger en 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje organiseert een sprokkeltocht door Zandvoorde in samenwerking met de Gezinsbond. Dat gebeurt op zondag 25 oktober.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon. Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
5: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/kiem.

Die beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkere, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
4: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
4: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
4: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
4: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
4: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
5: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkere.

0: today, but had to go.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
5: Schatje.
6: Ja?
5: We gaan toch een keer kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
6: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
5: Ah, wel? Ben die dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
6: Ah, bij Revan.
5: Ja.
6: Zeg dat toch, hè?
5: Ik zeg het toch.
6: Kom eens eens heren, weg.
5: Ja.
7: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
9: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Nieuws en info.
1: Niemand wekt meer eetlust voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Hij neemt je zo mee op een smakelijke reis door de tijd en toont hoe de kennis van onze voorouders verrassend actueel is. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de put? Naar Bibliotheek van Oostende op woensdag 22 september om 19:30 'S avonds.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: De roze villa in de duinen van Draverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Op het stadhuis van Oostende was er gisteravond een inburgeringsceremonie. Daar kwamen mensen bijeen die succesvol de cursus Nederlands en maatschappelijk oriëntatie volgden. Ze kregen een inburgeringsattest. Vandaag legt Jessie Salembien uit Oostende de eed af als federaal parlementslid voor Vooruit. De voormalige schepen uit Koekelare volgt Jeroen Soete op, die plots ontslag nam om persoonlijke redenen. Salembien zal in het parlement dossiers over consumentenzaken, KMO's en de Noordzee opvolgen. Ze dient binnenkort haar eerste wetsvoorstel in rond online gaming. De versluisgroep zal in Miami de Bugatti Residences realiseren. Het gaat om een exclusieve woontoren van 220 meter hoog. Er komen 183 residenties. Het is een groot buitenlands project van $650 miljoen voor de groep die zijn oorsprong kent in Bredene. Begin volgend jaar zal Middelkerke opnieuw prominent in beeld komen in het nieuwe seizoen van Like Me. Voor de populaire jongerenreeks is de kustgemeente al jaren het decor. Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere uitbating van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: is Radio Noordzee.
1: Noordzee.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Arno Hintjes zet zijn eerste stappen in de muziekwereld in 1970. Vanaf 1972 raakt hij ook buiten Oostende bekend, nadat hij samen met Paul de Koetere Chen Scooter opricht. Hun debuutplaat komt uit in 1975 en heet Who Cares. Daaruit dit nummer met een jonge Arno. You Give Me Reason to Live.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: Town. Noordzee, dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt de filmclub 62 de film Romeria naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs Geen de Koningin Astridlaan. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. Zaterdag en zondag viert het Landbouwweekend zijn 25e editie op de Zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Sa, ik zou toch haar een kijkje voor ze hevel en spuitkurk te doen.
5: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
4: Ik weet het.
5: Maar ja, Piwi moet over een zin, hè.
4: Ah, maar ben die in die zijn kurkvloer geleid, hè? Birevan?
5: Ah, Birevan.
4: Ja?
5: Zeg dat toch nee. Ja. Hoe ze zeer weg?
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
9: Dit is Radio Noordzee.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Dat besliste minister Jo Broens. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Geluidsmetingen en piekgeluiden worden periodiek geëvalueerd. In Oostende is de gemiddelde prijs voor een woning die te koop staat 310.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van Estimos, op basis van meer dan 1000 panden. De gemiddelde prijs voor een appartement in de Badstad is 270.000 euro. Oudenburg koopt een stuk landbouwgrond en zal het omvormen tot bos. Burgemeester Romina van Horen.
2: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stuk kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe.
1: De Rozenvilla in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. De tijd dringt, want tegen de zomer van 2027 moet de villa, op bevel van de rechter, in orde gesteld zijn. Meer Noordzee-regio-nieuws over een uur.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben George Keters.
2: Ik ben Caroline de Vriend.
3: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
2: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
3: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je

0: voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de Festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/kiem.

0: is Radio Noordzee.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
3: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
2: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
2: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
3: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
2: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
3: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
2: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
3: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
2: Het is echt wel een heel grote verandering.
3: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
2: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
3: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
4: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Thuis aan de kust.

0: Op 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgië.be. Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
6: Thuis aan de kust. Iedereen luistert.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar een graad of 10. De rest van de dag kunnen we nog een paar buien verwachten, maar morgen wordt het beter. Dan krijgen we zon en wolken en blijft het droog bij temperaturen rond 19 graden. Zaterdag veel wolken en kans op een buitje.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. Nieuwpoort bouwt een nieuw buitenzwembad. Dat komt ernaast het bestaande zwembad. Uit een bevraging van 600 inwoners bleek dat er nood was aan een buitenzwembad. Tussen 1960 en 2000 had Nieuwpoort ook een openluchtzwembad in het Leopold 2-park. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De zoekactie in Hechtel Exel is afgelopen. De hulpdiensten zochten daar nog naar vermiste militairen die mogelijk in de problemen geraakten toen ze met hun parachutes in de lucht hingen. 5 militairen raakten daarbij gewond. 1 van hen een Amerikaan zwaar gewond. Je hoort Sanne Drees van de brandweer. Actrice Chris Bonny is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simon, het personage van Marleen Merks. Bonny stond ook op het theater en speelde ook in films, zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90. In Zweden heeft het linksblok rond oud-premier Magdalena Andersson de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse openbare omroep, nu bijna alle stemmen geteld zijn. Het linksblok haalt 176 zetels, dat is 1 meer dan de meerderheid van 175. Het rechtse blok van de huidige premier Kristersson strandt uiteindelijk op 173 zetels. Oud-premier Andersson zal nu dus opnieuw een regering moeten vormen. Bewolkt met aan de kust kans op regen, maxima rond een graad of 20. Morgen opnieuw 20 graden, maar droger. Het weekend wordt wisselvallig, zaterdag maximaal 22 graden, zondag iets droger en een graad of 20.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
2: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
3: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
4: Want die garnaalkroket, hernoskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De garnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: 3 en 4 oktober 2026 barst de internationale Top 2 België los in Oostende. De mooiste militaire orkesten en showbands uit de hele wereld. Live in de Cortec Dome. Beleef de magie van muziek, show en spektakel. Geef een belevenis cadeau. En bestel nu al je tickets op top2belgie.be.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.

0: Oostender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Een hele goede middag.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende.
4: 059 70 27 27.
3: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
6: Schatje?
7: Ja?
6: Zeg, we gaan toch ook kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
7: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
6: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
7: Ah, oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
6: Ja.
8: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
9: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
10: Aan de kust Noordzee. Radio Noordzee.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar een graad of 10. De rest van de dag kunnen we nog een paar buien verwachten, maar morgen wordt het beter. Dan krijgen we zon en wolken en blijft het droog bij temperaturen rond 19 graden. Zaterdag veel wolken en kans op een buitje.

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: De roze villa in de duinen van Draverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Op het stadhuis van Oostende was er gisteravond een inburgeringsceremonie. Daar kwamen mensen bijeen die succesvol de cursus Nederlands en maatschappelijk oriëntatie volgden. Ze kregen een inburgeringsattest. Vandaag legt Jessie Salembien uit Oostende de eed af als federaal parlementslid voor Vooruit. De voormalige schepen uit Koekelaren volgt Jeroen Soete op, die plots ontslag nam om persoonlijke redenen. Salembien zal in het parlement dossiers over consumentenzaken, KMO's en de Noordzee opvolgen. Ze dient binnenkort haar eerste wetsvoorstel in rond online gaming. De versluisgroep zal in Miami de Bugatti Residences realiseren. Het gaat om een exclusieve woontoren van 220 meter hoog. Er komen 183 residenties. Het is een groot buitenlands project van $650 miljoen voor de groep die zijn oorsprong kent in Bredene. Begin volgend jaar zal Middelkerke opnieuw prominent in beeld komen in het nieuwe seizoen van Like Me. Voor de populaire jongerenreeks is de kustgemeente al jaren het decor. Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere uitbating van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Als je bitch wil chillen. Als je bitch wil chillen. Als je bitch wil chillen. Als je bitch wil chillen. Wil chillen.
1: Wil chillen. Wil chillen. Wil chillen.
0: Als je bitch wil chillen.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
2: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
4: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Deze zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zei het.
2: Kom eens eens heren, wacht.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
6: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
2: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
3: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Goedemiddag.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar een graad of 10. De rest van de dag kunnen we nog een paar buien verwachten, maar morgen wordt het beter. Dan krijgen we zon en wolken en blijft het droog bij temperaturen rond 19 graden. Zaterdag veel wolken en kans op een buitje. Oh yeah.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Dat besliste minister Jo Broens. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Geluidsmetingen en piekgeluiden worden periodiek geëvalueerd. In Oostende is de gemiddelde prijs voor een woning die te koop staat 310.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van Estimos op basis van meer dan 1000 panden. De gemiddelde prijs voor een appartement in de Badstad is 270.000 euro. Oudenburg koopt een stuk landbouwgrond en zal het omvormen tot bos. Burgemeester Romina van Horen.
2: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stuk kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe.
1: De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. De tijd dringt, want tegen de zomer van 2027 moet de villa, op bevel van de rechter, in orde gesteld zijn. Meer Noordzee-regio nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
0: Goeie avond.

boter mijn leven. Je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Dit is het Oostends dialect. Vandaag, Roland, het woord rekensteker. Ik ben benieuwd.
1: Ja. Het Nederlands reeks voor serie en bijvoorbeeld een gehele reeks houdt verband met het tot Zuid-Nederlands verguisde reek. West-Vlaams reken. Een hele reken. Een lange rij. Toen we heel klein waren, nog in het schietschooltje zaten, mochten we wel eens in een lange rij gaan staan en daarbij werd dan gezongen: lange, lange reken, potjes en pannetjes breken, wie zal dat betalen, al de kindertjes tezamen. Met reken zijn onder meer gevormd achterreken en te reken. Achterreken is na één. Sommigen gebruiken te reken als opeenvolgend, anderen als terzelfder tijd. Dat zal wel zijn omdat te reken in de eerste plaats betekende vlug na elkaar. Vandaar te reken als te horen. En wat denken jullie van de volgende zijspreuk, waarin je te reken kunt vervangen door te horen eventueel? Ost komt, het komt al te reken, zei de Nieuwpoortse visscher. Het lag het wisschepen in de haven. Een reken is natuurlijk ook een rij huizen. Ze woonde het zie en nu ze reken. Ze woonde in onze straat. En een reken achter het wie ze had maken, is roddelen, kwaad spreken over iemand. Zeker mooi is de volgende uitdrukking met reken en met de betekenis een eindeloze rij. Het was een reken van de kleitage. Wat in het Nederlands zou klinken, het was een rij van een kleihaag. Om te eindigen dit nog. En we hebben het over diertjes die wel eens onder een gazon durven te verwijlen, met name de mollen. In het Oostens met de Saksische meervouds is mols. Er zijn er die een hoopje aarde weten tevoorschijn te toveren, dat zijn de opstekers. Die mollen die een lange gang achterlaten zijn dan de rekenstekers. Bij de mollen zijn er dus opstekers en rekenstekers.

0: Nee, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
2: Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
3: Ah, Birevan.
2: Ja?
3: Zeg dat dan, nee. Ja. Kom eens hier en weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende. Recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange. Dat is service met een glimlach.
6: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: Zender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
6: Dit is

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: In ontmoetingscentrum De Ballon is er een sfeervolle barbecue in Far West stijl. Countryzanger Lucky Jordan zorgt voor de muziek op vrijdag 18 september tussen 11:30 en 16:30.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. Nieuwpoort bouwt een nieuw buitenzwembad. Dat komt ernaast het bestaande zwembad. Uit een bevraging van 600 inwoners bleek dat er nood was aan een buitenzwembad. Tussen 1960 en 2000 had Nieuwpoort ook een openluchtzwembad in het Leopold II-park. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een van de Ventiluswerven mag niet opgestart worden. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Het gaat om werkzaamheden in Izegem. Daar moet een hoogspanningsstation uitgebreid worden. Maar buurtbewoners kwamen daar tegenin. Er wordt nu nog bekeken of de werken tijdelijk of permanent gestopt moeten worden. Ventilus is de hoogspanningslijn die aangelegd wordt in West-Vlaanderen. Navitiam komt morgen weer in actie op de Zevenkamp, dit keer in Talence in Frankrijk. Het is de eerste keer na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Daar mocht ze eerst niet mee naartoe. Uiteindelijk ging ze toch, maar moest ze opgeven met een blessure. Tiam is drievoudig Olympisch kampioen Zevenkamp, ze is 32. Wielrennen dan. In de ronde van Slowakije heeft de Fransman Paul Magnier ook de tweede rit gewonnen. Hij was opnieuw de snelste in de massasprint. De Italiaan Thomas Capra werd tweede, de Tsjech Simon Vaníček derde. De ronde van Slowakije loopt nog tot zondag. De Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, hebben hun laatste groepswedstrijd gewonnen op het EK in Finland. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons zijn nu zeker van de achtste finales. Op het WK vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu gaan ze voor een medaille. Coward van Lucas Dont zal dit jaar het Filmfest Gent openen. Het is al de derde keer dat Dont die eer krijgt. En dat is geen toeval, zegt de programmator Wim de Witte. Het Filmfest Gent loopt van 7 tot en met 18 oktober. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
4: Thuis aan de kust.
0: Noordzee. Iedereen luistert.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Gids Katrijn Kompernol, u hebt destijds een werkje geschreven over de begraafplaats Stuiverstraat. Aan de ingang staan daar twee kunstwerken, monumenten. Wat kunt u ons daarover vertellen?
2: Ja, de eerste beelden die je ziet wanneer je binnenkomt, dat zijn dus de pleuranten van Geo Verbanck. Pleuranten, dat zijn treurende figuren die ook reeds in de middeleeuwen naast begraafplaatsen, naast graftombes werden geplaatst. Geo Verbanck is trouwens de vader van architect Karel Verbanck die hier in Oostende woont. Het zijn beelden van 2,5 meter hoog in een art deco stijl. Ze zijn dus heel gestileerd en zeer lineair en die beelden hebben ook een naam. De naam van de beelden is Droefheid eigenlijk. Het is een beeld dat hij verschillende keren heeft uitgevoerd, ook op andere plaatsen eigenlijk. De kunstenaar Geo Verbanck was in zijn tijd een vrij bekend kunstenaar die niet alleen in België, maar ook in andere landen heeft tentoongesteld en die ook de tweede prijs heeft gewonnen in wat men toen nog noemde de Prijs van Rome in 1909. Een van de bekendste prijzen voor beeldhouwwerk van die tijd eigenlijk. En net daarna zie je dan de vier gedenkzuilen die daar opgericht zijn voor de vissers die omgekomen zijn en van wie het lichaam niet teruggevonden is. Dat heten we dus het vissersmonument. De eerste twee gedenkzuilen zijn van 1937 en in 1956 werden er twee nieuwe zuilen geplaatst omdat er plaats tekort was om alle namen te noteren.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
3: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
2: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
3: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
3: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
2: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
3: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
4: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Ik

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: De roze villa in de duinen van Draverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Op het stadhuis van Oostende was er gisterenavond een inburgeringsceremonie. Daar kwamen mensen bijeen die succesvol de cursus Nederlands en maatschappelijk oriëntatie volgden. Ze kregen een inburgeringsattest. Vandaag legt Jessie Salembien uit Oostende de eed af als federaal parlementslid voor Vooruit. De voormalige schepen uit Koekelaren volgt Jeroen Soete op, die plots ontslag nam om persoonlijke redenen. Salembien zal in het parlement dossiers over consumentenzaken, KMO's en de Noordzee opvolgen. Ze dient binnenkort haar eerste wetsvoorstel in rond online gaming. De Versluisgroep zal in Miami de Bugatti Residences realiseren. Het gaat om een exclusieve woontoren van 220 meter hoog. Er komen 183 residenties. Het is een groot buitenlands project van $650 miljoen voor de groep die zijn oorsprong kent in Bredene. Begin volgend jaar zal Middelkerke opnieuw prominent in beeld komen in het nieuwe seizoen van Like Me. Voor de populaire jongerenreeks is de kustgemeente al jaren het decor. Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere uitbating van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: De lokale muziekscene.
1: Arnaud Hintjes zet zijn eerste stappen in de muziekwereld in 1970. Vanaf 1972 raakt hij ook buiten Oostende bekend, nadat hij samen met Paul de Koetere Chen Scooter opricht. Hun debuutplaat komt uit in 1975 en heet Who Cares? Daaruit dit nummer met een jonge Arno. You Give Me Reason to Live.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
2: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
3: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
4: Want die harnaalkroket, harnalskroketten in Tostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: kan niet terug om mij.
1: Radio Noordzee, info en nieuws.
2: Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaards ten voordele van KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, de drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Tunstuiver.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
2: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
5: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
4: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Dat besliste minister Jo Broens. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Geluidsmetingen en piekgeluiden worden periodiek geëvalueerd. In Oostende is de gemiddelde prijs voor een woning die te koop staat 310.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van Estimos, op basis van meer dan 1000 panden. De gemiddelde prijs voor een appartement in de badstad is 270.000 euro. Oudenburg koopt een stuk landbouwgrond en zal het omvormen tot bos. Burgemeester Romina van Horen.
2: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stuk kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe.
1: De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. De tijd dringt, want tegen de zomer van 2027 moet de villa, op bevel van de rechter, in orde gesteld zijn. Meer Noordzee-regio-nieuws over een uur.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Bart Ommelijn, ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
2: Ik ben Michael Vanny.
3: Hallo, ik ben Louise Carton.
4: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.

0: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kim maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kim met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kim.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: is nu 10:00. Noordzee nieuws.
1: Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. Nieuwpoort bouwt een nieuw buitenzwembad. Dat komt ernaast het bestaande zwembad. Uit een bevraging van 600 inwoners bleek dat er nood was aan een buitenzwembad. Tussen 1960 en 2000 had Nieuwpoort ook een openluchtzwembad in het Leopold II-park. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Die zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latre heeft meer details. De betrokken schepen zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. Rond deze tijd leggen de luchtverkeersleiders van Skies het werk opnieuw neer op de luchthaven van Charleroi voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het niet eens raken met de directie over hun nachtpremie. De drone die gisteren het vliegverkeer op Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar die foto's wilde maken van een gebouw in de buurt. Dat zegt ook de eigenaar van de drone. Die riskeert een boete. In Gent mogen over 3 jaar geen reisbussen meer in het centrum rijden, omdat die bussen voor te veel overlast zorgen, zegt Gent-schepen van mobiliteit Joris van den Broeke.
3: Dat zijn er soms 100 per dag. Dat is heel onaangenaam voor de mensen in de stad, maar zorgt bijvoorbeeld voor doorstromingsproblemen van het openbaar vervoer. En daar hebben we nu een oplossing voor gevonden. Wij gaan wel vlakbij het centrum comfortabele op- en afstapplaatsen voorzien, en waar de mensen dan naar het centrum kunnen wandelen of eventueel zelfs met een bootje over het water.
2: Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand. Brugge doet dat ook al zo op die manier. Opnieuw malaria-doden in de buurt van de luchthaven van Frankfurt in Duitsland. Dat melden de lokale autoriteiten. Eerder deze week werden er ook al 2 besmettingen daar vastgesteld. Eerder dit jaar stierven al 2 mensen aan malaria. Het ging om medewerkers van de luchthaven. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door. Maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tap-toe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Soms kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: De roze villa in de duinen van Draverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Op het stadhuis van Oostende was er gisterenavond een inburgeringsceremonie. Daar kwamen mensen bijeen die succesvol de cursus Nederlands en maatschappelijk oriëntatie volgden. Ze kregen een inburgeringsattest. Vandaag legt Jessie Salembien uit Oostende de eed af als federaal parlementslid voor Vooruit. De voormalige schepen uit Koekelaren volgt Jeroen Soete op, die plots ontslag nam om persoonlijke redenen. Salembien zal in het parlement dossiers over consumentenzaken, KMO's en de Noordzee opvolgen. Ze dient binnenkort haar eerste wetsvoorstel in rond online gaming. De Versluisgroep zal in Miami de Bugatti Residences realiseren. Het gaat om een exclusieve woontoren van 220 meter hoog. Er komen 183 residenties. Het is een groot buitenlands project van $650 miljoen voor de groep die zijn oorsprong kent in Bredene. Begin volgend jaar zal Middelkerke opnieuw prominent in beeld komen in het nieuwe seizoen van Like Me. Voor de populaire jongerenreeks is de kustgemeente al jaren het decor. Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere uitbating van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

in mijn mama ogen. Rood of groen, ik zie geen verschil. Ook al zijn het koeien van letters, ik zie haar steken zonder bril. Trolleluren, trolleluren. Rood of groen, ik zie geen verschil. Ik zie haar steken, ik zie haar steken, ik zie haar

prettig gestoord. Tokkelijk op de juiste snaren, vind ik nog het juiste woord. Trollaleren, trollaloren, langzaamaan prettig gestoord. Vind ik het ju, vind ik het ju, vind ik.

Dan word ik onderdeur. Het is begonnen met mijn kletskop, met mijn kletskop zonder haar. Tralalure, tralalure, ik word al echt 100 jaar. Met mijn klets, met

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Een zachte avond tot middernacht, hier bij Radio Noordzee.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Het eeuwenoude ambacht van bijenkorf vlechten wordt officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Snaaskerkenaar Danny de Rieker heeft zich ingezet voor die bescherming. De proper strandlopers krijgen steun van de stad Nieuwpoort. Er waren vorig jaar 166 acties in Nieuwpoort. De stad steunt met €1250 en ook voor vorig jaar worden de subsidies nog uitbetaald. Een Oostendenaar die werd betrapt op gsm'en achter het stuur is veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete. Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. Meer regionieuws over een uur.

Heb jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

la première fois.

Niemand wekt meer eetlust voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Hij neemt je zo mee op een smakelijke reis door de tijd en toont hoe de kennis van onze voorouders verrassend actueel is. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de put naar Bibliotheek van Oostende op woensdag 22 september om 19:30 's avonds.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Bij een brand in een woning in Westkerke in Oudenburg zijn twee mensen gewond geraakt. Bij de brand in de Zuidstraat was er grote schade, waardoor de woning onbewoonbaar is. Een Oostendenaar is veroordeeld voor verkeersonveilig gedrag. Hij haalde 4 wagens in waar dat niet mocht en negeerde een rood licht. Hij is zijn rijbewijs 2 weken kwijt en kreeg ook een geldboete. De werken aan de kerk van Ettelgem lopen niet volgens plan. Er is een vertraging van verschillende maanden. Volgens schepen Randy van Ooyen is dat het gevolg van foute tekeningen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Die zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latree heeft meer details. De betrokken schepen zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. Rond deze tijd leggen de luchtverkeersleiders van Skies het werk opnieuw neer op de luchthaven van Charleroi voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het niet eens raken met de directie over hun nachtpremie. De drone die gisteren het vliegverkeer op Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar die foto's wilde maken van een gebouw in de buurt. Dat zegt ook de eigenaar van de drone. Die riskeert een boete. In Gent mogen over 3 jaar geen reisbussen meer in het centrum rijden, omdat die bussen voor te veel overlast zorgen, zegt Gent-schepen van mobiliteit Joris van den Broeke.
3: Dat zijn er soms 100 per dag. Dat is heel onaangenaam voor de mensen in de stad, maar zorgt bijvoorbeeld voor doorstromingsproblemen van het openbaar vervoer. En daar hebben we nu een oplossing voor gevonden. Wij gaan wel vlakbij het centrum comfortabele op- en afstapplaatsen voorzien, waar de mensen dan naar het centrum kunnen wandelen of eventueel zelfs met een bootje over het water.
2: Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand. Brugge doet dat ook al zo op die manier. Opnieuw malaria-doden in de buurt van de luchthaven van Frankfurt in Duitsland. Dat melden de lokale autoriteiten. Eerder deze week werden er ook al 2 besmettingen daar vastgesteld. Eerder dit jaar stierven al 2 mensen aan malaria. Het ging om medewerkers van de luchthaven. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door. Maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Charlotte Verkeijn.
2: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
3: Ik ben Danik Menne.
4: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
5: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Begin deze zomer openden de koninklijke gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
3: Bij de opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
2: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
2: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
3: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Iedereen luistert.

Comedy Oostende brengt op donderdag 8 oktober om 8 uur de finalistentour van Amai Comedy Club Traject. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37, Oostende. Tickets kosten €12,5.

voorbij. En ik hoor nog steeds je stem, fluistert nog steeds intens. En als ik aan je denk, lijkt het allemaal niet ver. Je bent er nog, al voel ik je niet meer naast me.

toepasselijk. Want ik praat zo vaak, maar luister niet gemakkelijk. En toch verrast het me. Zie me woorden fout gebruiken en ze noemen me volwassener.

0: Het is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is politieke deining in Oostende. Er is een rapport van Audit Vlaanderen over eerste schepen Charlotte Verkeijn na klachten van stadsmedewerkers. De oppositie vindt dat de schepen moet opstappen en verwacht tegen volgende gemeenteraad een signaal. Het stadsbestuur zelf communiceert voorlopig niet over de zaak. Het Garnaalkrokettenfestival breidt uit. Er zal extra plaats zijn en er nemen meer restaurants deel. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorige jaren hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Een Oostendenaar staat voor de tweede keer voor de rechter voor smaad aan de politie. De bejaarde Oostendenaar kon niet verkroppen dat hij aan de luchthaven een boete had gekregen. Hij schold op sociale media de politie uit voor varkens en debielen. De rechter veroordeelde hem, maar de man beterde zijn leven niet. Nu staat hij voor de tweede keer voor de rechter en hij beloofde dat zijn voorwaarden zullen nageleefd worden. Kandidaten voor de 9 strandconcessies in Blankenbergen kregen extra uitleg hoe ze hun dossier moeten opstellen. De stad publiceerde een extra nota met uitleg. Vanaf volgend jaar vermindert het aantal strandconcessies in Blankenbergen van 13 naar 9. De toneelkledijbank van de stad Oostende heeft een nieuw onderkomen. De naar schatting 1500 stuks kunnen ontleend worden door Oostendse verenigingen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.